0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see you all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is een zware botsing geweest. Er zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en 5 mensen gewond geraakt. Er lijken 3 auto's bij het ongeluk betrokken te zijn. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Verenigde Staten gaat ruim 3 miljoen euro uitgeven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar eten voor 10.000 huishoudens die zijn getroffen door de overstromingen. Het dodental van de ramp staat inmiddels op bijna 700. Er worden nog steeds 1000 vermist. 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. Kim Jong-un heeft zijn minister van Defensie ontslagen. En ook is hij binnen de regeringspartij flink gedegradeerd. Het past in een groter plaatje van een reorganisatie van de militaire leiding van Noord-Korea. Na een militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten vreest Kim Jong-un dat zij een invasie aan het voorbereiden zijn. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het erg onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Geniet van de zomer met het christelijke radiostation.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Als we soms de moed verliezen.

nog gaat komen. Of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven, dat onze toekomst zeker is.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij ouders ernstig tekort heeft gedaan omdat hij zo lang onduidelijk was over dat aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. Bij het referendum in IJsland zijn tot nu toe iets meer mensen ervoor dat het land gaat kijken of het tot de EU kan toetreden. Het ja-kamp heeft een kleine voorsprong, iets meer dan 51%. Er zijn nu bijna 90.000 stemmen geteld. In IJsland mogen 270.000 mensen stemmen. Hoeveel dat ook hebben gedaan, is niet duidelijk. Een zwaar ongeluk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar en daarmee kwamen zeker 3 mensen om het leven en raakten 5 mensen gewond. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar een van de auto's is over de kop geslagen. De dijk is voorlopig helemaal afgesloten. En dan het weer van Weer Online. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het wat rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: kan mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De nieuwe zaterdag. Groot
2: Nieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Groot Nieuws Radio.

Ik weet nog dat ik elke dag verlangde. Dat ik smeekte dat de geest mijn hart verzwolg. Ik snakte naar het gevoel, die tinteling, die kracht. Soms heb ik urenlang op God gewacht.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. 3 mensen zijn gisteravond laat om het leven gekomen door een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. 2 auto's botsten frontaal op elkaar, daarbij is er 1 ook op de kop geslagen. Bij het ongeluk raakten ook 5 mensen gewond. De politie doet nog onderzoek, de dijk is voorlopig afgesloten. Op de westelijke Jordaan-oever is een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten waren net klaar met een interview en werden klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De kolonisten vielen ook 2 dorpen aan, inwoners werden daar ook bekogeld en hun huizen ingedreven. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en China is weer iets opgelopen, naar bijna 700. Er worden nog duizenden mensen vermist, 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. De Verenigde Staten heeft gezegd ruim 3 miljoen euro uit te geven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar noodvoedselpakketten. En dan het weer van Weer Online? Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het iets rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De dijk is beide kanten op dicht. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij de ouders ernstig tekort heeft gedaan, omdat hij zo lang onduidelijk was over het aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. De IJslanders lijken opnieuw te willen praten met de EU over een lidmaatschap. Bij de eerste tussenstand van het referendum is het ja-kamp ietsje groter, 51%. De regering van IJsland wil graag verder met de onderhandelingen, maar heeft beloofd dat de bevolking nog een keer mag stemmen als het echt zover komt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het onstuimig met veel buien en stevige wind. Vanmiddag nemen de buien en wind wat af en het wordt maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Groot nieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

gesprekken tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Grootnieuws Radio.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Efeze hoofdstuk 6 uit de Basisbijbel. Omgang met elkaar. Kinderen, wees in de Heer gehoorzaam aan jullie ouders, want dat is zoals het hoort. Heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen. Want dat is de eerste leefregel van de 10 leefregels waar God een belofte bij heeft gegeven. Die belofte is, als jullie dat doen, zal het goed met jullie gaan en zullen jullie lang leven op aarde. Vaders,

0: dezelfde Heer in de hemel als zij. En voor hem zijn alle mensen gelijk. Wapenrusting die God geeft. Ten slotte, broeders en zusters, wees sterk in de kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog, zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de geest in je hand, dat is het woord van God, en bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let erop dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen. Bid ook voor mij. Bid dat God mij steeds de goede woorden zal geven. Bid dat ik vol geloof en zonder vrees het geheim van het goede nieuws van God bekend zal maken. Want dat is de taak die God mij heeft gegeven en waarvoor ik nu met boeien vastzit. Bid dat ik zal zeggen wat ik moet zeggen, vol geloof en zonder vrees. Tychicus zal naar jullie toekomen om te vertellen hoe het met mij gaat. Ik houd heel veel van hem en hij dient mij heel trouw. Ik heb hem gestuurd zodat jullie zullen weten hoe het met ons gaat. Ook hij zal jullie bemoedigen. Broeders en zusters, ik bid dat jullie zullen zijn vol van vrede, de liefde en het geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik bid dat God in alles goed zal zijn voor iedereen die voor eeuwig van ons Heer Jezus Christus houdt.
1: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een zwaar ongeluk gisteravond op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Drie auto's botsten op elkaar, er vielen 3 doden en 5 gewonden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven tegen de vangrail terecht. De dijk is sinds ongeveer een uur weer open. Massadonor Simon zegt in een brief aan ouders dat hij in totaal 199 kinderen heeft verwekt, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er een stuk meer dan de 120 kinderen waar het tot nu toe over ging. Simon zegt verder sorry voor het feit dat hij zo lang onduidelijk was over het aantal, en ook meldt hij dat hij nu gestopt is met doneren. Een steekpartij gisteravond aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. 4 mannen raakten gewond, onder wie de verdachte. Hij en nog 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar levensgevaar zou er niet zijn. Voor de steekpartij zouden zijn gevochten. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Groot nieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag. Grootnieuws.
2: Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is sinds 6 uur vanmorgen weer open na een zwaar ongeluk gisteravond. Daarbij vielen 3 doden, 5 anderen raakten gewond, een aantal ligt in het ziekenhuis. 3 auto's reden op elkaar, 1 daarvan sloeg over de kop. Wat er precies is misgegaan, moet nog blijken. Massadonor Simon heeft ouders van donorkinderen een brief gestuurd en Nieuwsuur heeft hij in handen. In de brief zegt Simon dat hij in totaal bijna 200 kinderen heeft verwekt. Dat zijn er veel meer dan de 120 die eerder werden genoemd. Simon zegt er spijt van te hebben dat hij lang vaag bleef over het juiste aantal. Na de verwoestende overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is aan de Tibetaanse kant het dodental opgelopen naar 16. Eerder had China het nog over 7 doden. Er zijn bijna 550 vermisten. In Nepal gaat het aantal doden richting de 700 en daar worden nog bijna 3000 mensen vermist. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Goedemorgen, hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. We staan vanmorgen stil bij een wat onbekende geschiedenis uit een Bijbelboek dat ook niet zoveel gelezen wordt, denk ik. Namelijk het boek van de Kronieken. We lezen een gedeelte uit 1 Kronieken 4. En dominee Rob van der Toren die zal ons inleiden in dit Bijbelboek. Maar we gaan eerst zingen. Het koor Fox Jubilans onder leiding van mijn oud-collega Pieter Stolk. Psalm 21. Een psalm over de grootheid van God en dan met name het feit dat hij koning is. De psalm begint berijmd met de zin: O Heer, de koning is verheugd. En door die tekst uit het Oude Testament zie als het ware iets schemeren van de grote koning. Zo wordt uw heerschappij en macht nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang.

Dat was Psalm 21. We gaan naar Amersfoort, naar de Sint-Joriskerk. Een van de bekende liederen om de Heer God te loven. Grote God, wij loven u, Heer, o sterkte allersterkste. Maar ook, Heer, ontferm u over ons. Open uw vaderarmen. Stort uw zegen over ons. Neem ons op in uw erbarmen. Mooi om te zien dat je in een lied de Heer God kunt loven en hem tegelijkertijd kunt vragen om mededogen en erbarmen. Die gaan eigenlijk samen. De God die we loven is de God die in erbarmen op ons neerziet en ons in Christus heel nabij gekomen.

Dat was Samenzang uit Amersfoort. En van het massale, van de samenzang, nu naar een eenzame zanger. Dat is Reijer met Prins van de Vrede.

0: En met Reijer zijn we toegekomen aan de meditatie van dominee Rob van de Toren. Als tussenzang gaan we luisteren naar Psalm 139. Psalm die zo mooi uitdrukt hoe we door God gekend zijn. In de nieuwe berijming staat: Heer, die mij ziet zoals ik ben, beter dan ik mijzelf ook ken. In de oude berijming: Niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het eindigt in vers 14 met de regels: En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden.
1: Ik lees met u uit 1 Kronieken 4, vers 9 en 10... en uit Matteüs 1, vers 18 tot en met 23. Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want zei ze: Ik heb hem in pijn gebaard. Jabes bad tot de God van Israël: Zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. God gaf hem wat hij gevraagd had. En Matteüs 1, vers 18, de afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Emmanuel geven, wat in onze taal betekent: God is met ons. Het televisieprogramma Spoorloos spoorde de biologische vader op van een man met de bijzondere naam Gendro. Zijn moeder had een relatie gehad met een getrouwde buurman en werd zwanger van Gendro. Dat gaf zoveel onrust dat Gendro's moeder werd gedwongen hem ter adoptie af te staan. Gendro had gefantaseerd over dat zijn naam iets zou betekenen als zoon van een prins. Maar dat bleek heel anders. Er werd hem bij die ontmoeting verteld: Je naam betekent probleem. Je zag hoe het binnenkwam. Zoiets raakt. Verward. Was ik een probleem? Ben ik dat nog? Probleem. Jabes naam betekent net zoiets. Pijn. Verdriet. De kronieken, die zijn naam noemen, vertellen een belangrijk deel van Israëls geschiedenis opnieuw. Het publiek bestaat om te beginnen uit de Israëlieten die na jarenlange ballingschap weer terug mochten naar het beloofde land. De tempel weer mochten herbouwen en daar weer mochten wonen. Voor hen wordt het alles om te beginnen nog een keer verteld. Dat waren dus mensen met een puinhoop van een geschiedenis. Als zij hun geschiedenis als volk bekeken van zeg de laatste 100 jaar... dan was dat een geschiedenis van vooral falen, koppigheid, schuld, schaamte, God verlaten. Een geschiedenis waarin je de wonden ziet, voelt, merkt. De gevolgen van hun keuzes uit het verleden, het verlies van hun land, van hun tempel zelfs, die in vlammen opging, verlies zo van hun identiteit. Voor zulke mensen wordt de geschiedenis nog een keer verteld. En veelbetekenend wordt dan de nadruk gelegd op wat God eerder beloofd had. Om zo te benadrukken: dit geldt nog, ook nu, ook voor jullie met jullie geschiedenis. Namelijk, wat God beloofde aan David en zijn familie, Via hen beloofde God altijd koning te zijn over Israël. En wat God beloofde over de tempel, de plek waar God genadig is, waar hij zijn genade laat zien en vinden. God zal koning zijn. Hij zal genade bewijzen voor mensen met een verleden. Die nadruk vind je ook in de geslachtsregisters. Zoals in 1 Kronieken 4. Veel aandacht daar voor de stam Juda, waar koning David bij hoorde. En tussen de namen van de stam Juda lezen we de naam Jabes. Jabes had een slechte start. We weten niet wat er precies gebeurde toen zijn moeder van hem zwanger was, maar het heeft diepe sporen in zijn leven getrokken. Misschien was de zwangerschap en of de bevalling echt heel zwaar geweest. Misschien was de situatie waarin Jabes' moeder van hem in verwachting was erg pijnlijk. Was er geen vader? Je leest niets over hem. Hoe het ook was, het was zo erg dat zijn moeder die moeite en pijn direct aan Jabes heeft gekoppeld. Ze verwerkte het zelfs in zijn naam, Jabes. In die naam zitten dezelfde letters als mijn pijn. Een naam. Dat is je identiteit.

0: Een naam zegt wie je bent. Jabez, een naam als een vloek over je leven. Een soort noodlot dat nou eenmaal aan je vastzit en je meer beïnvloedt dan je lief is. Misschien herken je het wel. Ik moest denken aan wat Martin Brand zingt in zijn lied Nieuwe Woorden. Het blijft me soms besluipen het gevoel niet goed genoeg te zijn. Het maakt dat ik weg wil kruipen naar al die anderen aan de lijn die, net als ik, gebonden worden door verlammende citaten, uitgesproken in het verleden, die mij vandaag nog denken laten dat het met mij niets zal worden. Dat ik het toch verprutsen zal. Dat ik bij de eerste horden van mijn wedloop zeker val. Wat je naam, je verleden, je met je doet. Jabez' moeder noemde hem Jabez omdat ze hem in pijn gebaard had. Die woorden klinken ook in Genesis 3, vers 16, waar na de zonden van de mens de Heer zegt wat de gevolgen zullen zijn voor ons leven op deze aarde. Met pijn zul je kinderen baren. Diezelfde pijn. Pijn die samenhangt met leven dat is getekend door de gevolgen van de zonde. De neiging tot zonde, met alle gevolgen van dien, zit diep in ons. Erfzonde wordt dat wel genoemd, oorsprongszonde. Die zondige neiging is ons in het bloed gekomen. Het maakt ons schuldig bij God. Dat zegt blijkbaar ook iets over onze identiteit, over wie wij zijn. Jabez, als een programma voor je levensverhaal. Je kunt er depressief van worden. Ontzettend onzeker. En God, vindt hij het ook een passende naam? Jabez bidt tot de God van Israël. Dat is de God van de bevrijding uit de slavernij. Dat is de God van genade en trouw. Jabez bidt tot hem met een intense vraag tegen zijn naam in. Tegen dat verlammende dat zijn moeder hem meegaf in. Dat het zal niets met jou worden. Met je broers wel, zij zullen hun plek innemen in de familie en het volk van God. Maar jij, vergeet het maar. Jabez bad, God geef mij ook zo'n bevrijding uit de slavernij. Bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. Geen pijn. In de woorden mijn pijn zitten de letters van Jabez' naam, maar hij bidt er geen voor. Draai het om, God. En God deed dat. De pijn, zijn verleden, zal Jabez niet meer treffen, niet meer kapot maken. De pijn zal niet meer beslissend voor hem zijn. God deed het. Hij draaide Jabez' naam om en dat is te danken aan een andere nakomeling uit de stam van Juda, een directe afstammeling van David. Die zal doen wat God heeft beloofd, verzoening bewerken voor de zonde, vernieuwing en heling van het leven. Het leven in Gods koninkrijk toegankelijk maken voor wie roept om Gods ingrijpen. Jezus heet hij, want hij zal zijn volk bevrijden van in hun zonden. Hij is Immanuel, God met ons. Geloven in hem betekent dat zijn naam beslissend voor ons is. Martin Brandt zingt verder: het is nu tijd voor nieuwe woorden. Hoop en leven, ook voor mij. Ik wil eindelijk gaan horen wat mijn herder altijd zei. Dat het met mij iets zal worden. Dat ik het niet verprutsen zal. Dat ik met zijn hulp de horden van mijn wedloop hebben kan.
1: En met de laatste regels van het lied van Martin Brandt eindigde dominee Rob van der Toorn zijn meditatie over 1 Kronieken. Als antwoord zingen we gezang 330. Het staat ook in de bundel Weerklank. Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen uzelf bekend, dat gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefde ons toegewend. Inderdaad, God heeft ons zijn woord gegeven. En in dat woord heeft hij zichzelf bekendgemaakt. Ja, nog meer, in dat woord weten we van Christus en de weg die hij voor ons is gegaan. Het is goed om dat af en toe te bezingen. En ook om het woord te bezingen. Want we hebben veel Bijbels in huis, denk ik. En lezen toch soms gedachteloos de Bijbel. Laat ik maar voor mezelf spreken. Mooi dan om in een lied God te danken voor zijn woord.

Ik weet dat mijn verlosser leeft. O wondere vreugde die hij geeft. Hij leeft die voor mij stierf. Het zijn maar eenvoudige regels uit dit gezang. Je kunt ze schrijven op de nagel van je hand, zoals iemand eens zei. Maar wat een diepe rijkdom. Onze verlosser, Jezus Christus, leeft. Hij is opgestaan. Onze zonden zijn vergeven en we mogen vrij tot hem gaan. Ik weet dat we niet altijd in deze jubel leven. Er is veel in dit leven dat ons zorgen geeft. En dat kan ook onze blik op het evangelie vertroebelen. En daarom is het zo mooi dat het iedere week weer zondag is. Dat we naar de kerk kunnen gaan, tenminste als dat kan nog, hè, fysiek en psychisch. En dat we kunnen gaan om de Heer te loven en te belijden. Soms tegen ons eigen gevoel in. Maar dan, ik weet dat mijn verlosser leeft.

Dat was het lied Ik weet dat mijn verlosser leeft. En van dit lied naar Joke Buijs met het bekende gezang Veilig in Jezus' armen. En bij dit lied dan citeer ik vaak de regels: daar in zijn stil erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Inderdaad, het is het stil erbarmen van God waarop wij mogen steunen, voor tijd en voor eeuwigheid. Stil erbarmen. Of, zoals het in het Nieuwe Testament staat, over Jezus: hij werd met innerlijke ontferming bewogen.

Een van de meest bekende liederen op dit moment is... Door de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog. Maar er is een veel ouder lied dat ook begint met... Door de nacht van strijd en zorgen. En dan gaat het verder met... Schrijdt de stoet der pelgrims voort. En naar dat lied gaan we nu luisteren. Als pelgrims, op weg naar het Vaderhuis.

Dat was het oude en bekende lied als Pelgrims door de nacht van strijd en zorgen. Nu naar een heel wat recenter lied. Het is een belijdenis. Heer, u bent altijd bij mij. U legt uw hand op mij en u bent voor mij en naast mij en om mij heen. Een bewerking van de psalm die we eerder zongen, namelijk Psalm 139.

is bijna 9:00. We eindigen met een psalm waarin we een diep vertrouwen op God zien. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel de gunst en hulp genieten zou van God? De Bijbeltekst houdt dan op. De berijming zegt: mijn God, waar was mijn hoop en moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Tom Herlaar zit klaar. Ik wens u een goede en gezegende zondag.

0: Grootnieuwsradio Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuwsradio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank. Grootnieuwsradio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ernstig ongeluk op de dijk Enkhuizen-Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De 8 slachtoffers zaten in 3 auto's. De politie vermoedt dat 2 daarvan op elkaar zijn geklapt. 1 van de auto's sloeg over de kop. De dijk was de hele nacht dicht. In Os is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder, volgens de politie een jong iemand, reed door. De auto werd later leeg en uitgebrand teruggevonden in Geffen in de buurt. De bestuurder is nog spoorloos en de politie is op zoek naar getuigen. Bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er wordt zeker 1 dode gemeld en 5 gewonden. Wat er precies is gebeurd en hoe de gewonden eraan toe zijn is nog onduidelijk. Ook weet de politie niet wie geschoten heeft. Publiek wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Het Kerkplein.
2: Met Tom Herlaar.
1: Het christelijke radiostation.

0: Christian Verwoerd was dat, met overwinningsgrond. Hij schreef het in een periode waarin hij zelf door een zware, langdurige, moeilijke periode ging. En hij vertelde dat het nummer hem hielp om door te gaan wanneer er angst of moeite is. Het gaat over de overwinning die Jezus voor ons heeft behaald. En dan zeker niet vanuit angst, schuld of wat voor omstandigheden ook. Als je hem kent, dan sta je met je beide voeten op overwinningsgrond.
1: Het Kerkplein met Tom Herlaar.
0: Goedemorgen, je bent weer verbonden met ons kerkplein, zoals iedere zondagmorgen. Als brug van Andries Goede Zondag naar de kerkdienst die je straks kunt beluisteren na het nieuws van 10 uur. Overigens hoorde je vanmorgen de laatste herhaling van een Goede Zondag. Want vanaf volgende week zondag pakt Andries en zijn predikanten de draad weer op. Over predikanten gesproken, ik kreeg de afgelopen week een reactie op het kerkplein van iemand die ooit meewerkte aan mijn NPO Radio 2-programma De Gouden Greep. Dat was rond het jaar 2000 of in 1999. Hij verzorgde jaren als afsluiting van dat programma een column. Het is Paul Preit. En die laat straks van zich horen in de vorm van een column. Speciaal voor dit programma. Heel leuk. Maar eerst gaan we weer naar muziek. Een prachtig nummer van Sela. Met Christus opgestaan.

0: Hoe groot is uw trouw, o Heer? Maar dan in de oorspronkelijke Engelse taal. Great is thy faithfulness. En de tekst werd al geschreven in 1923 door Thomas O. Chisholm. En de inspiratie vond hij in het Bijbelboek Klaagliederen 3, vers 22 en 23. En daar staat: zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Inderdaad, God verandert niet, zijn trouw verandert niet, zijn barmhartigheid is er iedere morgen opnieuw, zo ook vandaag. Straks is er de Bijbeltekst die bedacht is bij de datum van vandaag, de dagtekst, maar we gaan eerst naar de reactie van een luisteraar op ons kerkplein. En die is afkomstig van iemand die ik al heel lang ken. Hij verzorgde als afsluiting van mijn radioprogramma De Gouden Greep op Radio 2 vanaf 1999 iedere dag een column. Het is Paul Preit. Afkomstig uit Eindhoven, in het dagelijks leven verkocht hij meubels in zijn prachtige meubelzaak in Eindhoven. Maar bovenal was hij ook voorganger in een gemeente. Nou, hij reageerde de afgelopen week op ons programma op een bijzondere manier met een column. En die wil ik je niet onthouden.
1: Cijfercode. Beste mensen, op weg naar de kerk luisterde ik vorige week naar het Kerkplein. Gepresenteerd door Tom Herlaar. Bij wie ik in de tijd mijn radiocolumns mocht uitspreken. De dagtekst uit Psalm 103, liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw, raakte me. Omdat het me terugbracht naar een bijzonder moment als voorganger, jaren geleden inmiddels. Mijn vrouw en ik bezochten een ouder gemeentelid, die inmiddels over de 90 was geworden. Ze was predikantsvrouw in België geweest, maar al jaren weduwe. Een prachtige vrouw met een vurig geloofsvertrouwen, met pit en doorzettingsvermogen en met soms ook een heerlijke, eigenzinnige stijl. Ze kon tot op hoge leeftijd nog geheel uit haar hoofd Psalm 103 opzeggen. Vroeger geleerd, 80 jaar daarvoor. Leven het christelijk onderwijs, zou ik zeggen. Vooral de beginwoorden, prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden, gaf ze altijd extra accent. Inmiddels had helaas de dementie toegeslagen. Verbaal contact was nauwelijks meer mogelijk. Ze had zelfs niet meer meegekregen dat haar zoon inmiddels overleden was. Wij bezochten haar toen met nog vers ons verdriet van het overlijden van onze eigen dochter. En zo liepen we naar haar toe in het verzorgingshuis. Vol met vragen ook. Zij zo oud mogen worden, maar zonder echt contact, in schril contrast met dat gemis van jonge levens met nog volle plannen. Ze werd verzorgd in een gesloten afdeling, waarvan de deur met een cijfercode moest worden geopend. Waren alle levensvragen maar zo eenvoudig te openen, dacht ik bij mezelf. Ze herkende ons niet. Na verloop van tijd besloot ik haar lievelingspsalm 103 maar voor te lezen. En dat leek toen een prachtige, onverwachte opening van bemoediging en troost. Toen ze namelijk de woorden mee opzegde, half zingend zelfs. Vergeet niet één van Gods weldaden. Met tranen in onze ogen baden we met haar en gingen bemoedigd door de deur naar huis. En we liepen over het grindpad met de woorden van haar in Psalm 103 in ons verdrietige hart. Maar dat was geopend weer voor een stuk door deze vrouw die zelfs in haar dementie nog door God gebruikt kon worden in de laatste momenten van haar levensdagen. Het waren kostbare, troostvolle woorden, als een code die de deur als het ware van het leven weer wat voor ons opende. Met zijn liefde, genade en trouw die we mogen ervaren in de Heer Jezus Christus, maar ook in dankbaarheid voor Gods zegeningen en nabijheid in de dagen van vreugde en verdriet.
0: De column was dat van Paul Preit. Wil je meer columns beluisteren van hem? Hij heeft er namelijk heel veel. Ga dan naar YouTube of Spotify en zoek op Paulscast. Paulscast dus. En kast schrijf je dan met een C van, inderdaad, podcast. Dus Paulscast op Spotify of YouTube. Dan gaan wij naar Irma Drie en Als ik val. Het leven.

0: Michael W. Smith was dat met Friends. Dat nummer verscheen in 1983 op zijn debuutalbum The Michael W. Smith Project. De muziek schreef hij zelf en de tekst werd geschreven door zijn vrouw Debbie. En ze schreef die tekst in een half uur. En het was bedoeld voor een goede vriend die ging verhuizen naar een ander deel in Amerika. En ze zouden hem gaan missen. Maar goed, het gaat over die goede vriend die vertrekt. En ook over de overtuiging dat echte vriendschap niet ophoudt wanneer je elkaar niet meer dagelijks ziet. En dat is dan ook de boodschap. Friends are friends forever. Daarvoor was het podium op ons kerkplein voor Reni en Elisa Krijgsman en Peter van Essen met Waai met uw geest.
1: De dagtekst.
0: Zondag 30 augustus 2026, de dag na mijn 69ste verjaardag. Ja, we worden ouder, papa. De tijd staat niet stil. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Jacobus. Jacobus 5, vers 14. En daar staat: laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Dus Jacobus 5, vers 14. Laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer.

0: veilig bent.
1: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
2: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
1: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
3: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
1: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Joy Williams was dat, met een kritische blik in de spiegel. Dat is namelijk wat ze doet met dit nummer. Ze vraagt zich af, is de persoon die ik aan anderen laat zien werkelijk iemand die Jezus weerspiegelt? Niet alleen in wat ik zeg, maar vooral in hoe ik leef, hoe ik mensen behandel en welke keuzes ik maak. Joy Williams, Do They See Jesus In Me? En daarvoor hoorde je Martijn Buwalda met Tot Je Veilig Bent, een cover van de Amerikaanse zangeres Lauren Daigle met de titel Rescue. Hij bracht het ten gehore tijdens zijn medewerking aan het programma Beste Zangers van Avro Tros in 2024. Het is tijd voor het gebedsmoment hier op het Kerkplein. En soms val ik daarbij in herhalingen, maar dat is helemaal niet erg, want de Bijbel leert ons dat we moeten bidden zonder ophouden. En soms word ik zelf geïnspireerd door een gebedsonderwerp. Maar soms krijg ik ook reacties van de bezoekers van het Kerkplein die graag willen dat ik aandacht besteed aan hun gebedsonderwerpen. En dat laatste is vanmorgen het geval. Een jonge vrouw die na een scheiding met haar kinderen het hoofd financieel niet meer boven water kan houden. En ik geef graag gehoor aan haar verzoek. Ik wil voor haar bidden, maar ook voor de armoede in ons land. Bid je mee? Heer onze God, wij komen bij u met mensen die het zwaar hebben. Vandaag willen wij in het bijzonder bidden voor deze jonge moeder die na haar scheiding alleen de zorg draagt voor haar kinderen. U kent haar beter dan wij. U ziet de rekeningen die zich opstapelen. De zorgen over morgen. De momenten waarop ze misschien niet meer weet hoe het allemaal moet. Heer, wilt u haar laten merken dat zij er niet alleen voor staat? Geef haar rust in haar hoofd wanneer de zorgen haar overspoelen. Geef haar kracht wanneer ze moe is. Geef haar wijsheid voor de keuzes die ze moet maken. En geef haar moed om hulp te vragen wanneer ze die nodig heeft. Heer, wij bidden u ook voor alle andere mensen in ons land die in armoede leven. Voor gezinnen die iedere maand moeten rekenen en schuiven. Voor ouders die wakker liggen omdat er niet genoeg geld is. Voor kinderen die opgroeien met minder dan anderen. Voor mensen die zich schamen om hulp te vragen. Voor ouderen die moeten kiezen tussen warmte, eten of andere noodzakelijke rekeningen. Voor mensen die door schulden steeds verder vastkomen te zitten. U ziet hen allemaal. Geef kracht voor vandaag en hoop voor morgen. En maak ons tot mensen door wie uw zorg zichtbaar wordt. We leggen haar, haar kinderen en iedereen die in armoede leeft in uw handen. In Jezus' naam. Amen.

The Psalm Project was dat. Ik dank u voor het leven. Een prachtig lied over dankbaarheid en overgave. En het mooie is dat het eigenlijk gaat over dat het leven dat wij hebben uiteindelijk niet van ons is, maar van God zelf is. Dat wordt zo mooi verwoord in de tekst. Niet ik, maar u in mij. Dat komt rechtstreeks uit Galaten 2, vers 20. Paulus zegt daar dat hij niet meer zelf het middelpunt is van zijn leven, maar dat Christus in hem leeft. The Psalm Project dus, met ik dank u voor het leven. En hiermee eindigt weer deze aflevering van het Kerkplein. We gaan op naar het nieuws van 10 uur en daarna hoor je de kerkdienst. Wij eindigen met muziek van Brandon Lake, Heart Forth Hallelujah, zo heet het. En ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een verkeersruzie in Grave in Brabant is een man uit Limburg gewond geraakt. Ging mis bij een stoplicht waar een auto stond te wachten. De Limburger reed er tegenaan. Daarop stapte de bestuurder uit en stak hem met een mes. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij een dance-event in het noorden van Zwitserland is geschoten en daarbij is een dode gevallen. 5 mensen raakten gewond, een paar zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar de schutter, maar weet niet wie dat is. De omgeving is afgezet en mensen krijgen het advies om er niet naartoe te gaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Groot nieuws. Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation. Groot
3: nieuws radio. Een hele goede zondagmorgen. We zijn bezig aan de prekenserie over de brieven aan de gemeente in Openbaring. We zijn bij de 6e brief uitgekomen. Die brief is gericht aan de gemeente in Philadelphia. En we vinden hem in Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. En het opvallende aan deze brief is dat Philadelphia eigenlijk geen verwijt krijgt. Waar we andere brieven toch al behoorlijk stevig vonden, Wietse. Waar we merken dat ze een veeg uit de pan soms ook wel kregen. Ben ik benieuwd welke boodschappen straks uit deze brief halen. Maar voordat we daarna gaan luisteren, zometeen een aantal prachtige aanbiddingsnummers om ons hart op de Heere God te richten. En we willen ook beginnen met een gebed. Omdat we weten dat we het hele leven met ons meedragen en soms ook dingen moeten loslaten om ons hart echt op de Heere God te kunnen richten.
4: Doen we door stil te worden. In ons hart de Heer Jezus uit te nodigen. En met ons hier ook mee te belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer. Hij is de God die alles gemaakt heeft. Hij is de God die trouw is, was en trouw zal blijven. Omdat hij niet loslaat wat hij ooit is begonnen. Aan jou, aan mij, aan de gemeente. En daarom mogen we ons troosten onder alle omstandigheden weer met de aloude woorden: genade zij u en vrede van God onze Vader. Door de Heer Jezus in zijn Heilige Geest. Amen.

0: De band Lef met Herder van mijn hart. Daarvoor Ademproject met William Wixley. Alles wat ik nodig heb. En we begonnen het aanbiddingsblokje van InSalvation. Vul dit huis met uw glorie. De Bijbel hebben we geopend bij Openbaring 3. We zullen vers 7 tot en met 13 lezen, waar we de zesde brief tegenkomen aan de gemeente in Philadelphia.
1: Inderdaad, de zesde brief, geschreven door de apostel Johannes, maar uitgesproken door de Heer Jezus zelf aan de gemeente van Philadelphia. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over de hele wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oor heeft,

0: Jezus Overwinnaar, versie van de Opwekking Band. Daarvoor lazen we het Bijbelgedeelte De Brief aan de gemeente in Philadelphia. We gaan luisteren naar de verkondiging van Wietse van der Hoek.
1: Ja, broeders en zusters, ik weet niet of je het ooit wel eens hebt gedaan. Een escape room. Nou, het is voor mij een tijdje geleden dat ik dat eens een keer heb gedaan met een aantal vrienden. Maar voor degenen die niet weten wat dat is, het is een soort spel waarin je opgesloten wordt in een ruimte waar je niet uit kan. Dus als u claustrofobie hebt, zal ik u vooral dat aanraden dat niet te doen. Maar in ieder geval, door puzzels en raadsels op te lossen, krijg je uiteindelijk een code waarmee je een deur open kan doen, of met de ene code bij een andere ruimte kan komen. Kortom, een grote puzzel om uit een ruimte te komen. Nou, ik heb dat een aantal jaar geleden eens een keer gedaan met een aantal vrienden. En of het nou aan mijn cognitief vermogen lag, weet ik niet. Maar het is ons niet gelukt. De deur bleef dicht. Alhoewel, ik zit hier nu in de studio, dus het is uiteindelijk wel gelukt. Maar door het middel van het personeel. Een escape room, een deur open zien te krijgen. Als je de taal leest die we nu in deze brief hebben gehoord aan de gemeente van Philadelphia, dan lezen we hier over deuren, over sleutels, over deuren openen en sluiten. Bijzonder. Een gemeente die te maken heeft met gesloten deuren. Een kleine gemeente in Philadelphia. Trouwens, boeiend wat de naam betekent. Philadelphus, liefde voor de broeder, betekent de naam. Een kleine gemeente. Een gemeente waar weinig negatiefs over gezegd wordt. De naam van de gemeente die nog wel eens aangenomen wordt in ons land voor een kerkgebouw of voor een gemeente. Philadelphia, liefde voor de broeder. Hopelijk komen de zusters er ook vaak goed vanaf in dat soort gemeenten. Een gemeente klein in kracht wordt er genoemd in vers 8. Trouw aan het woord, maar kent wel degelijk vervolging. Vervolging door plaatsgenoten, door hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn, dus niet door alle Joden. Door mensen eromheen. Maar de Heer Jezus zegt, jullie hebben mijn naam niet verloochend. Dichte deuren. Dat is waar deze gemeente mee te maken had. De gemeente had geen toegang meer tot synagogen. Geen toegang meer tot publieke zaken. Vaak ook niet tot werk, net zoals in Smyrna. In Philadelphia vonden ze christenen maar vreemde wezens. Dichte deuren. Voor een stad die zichzelf noemde toegangspoort naar het oosten. De stad Philadelphia ligt redelijk in het binnenland van Turkije, in de buurt wel van Efeze, bekend als een aardbevingsgebied, ook regelmatig getroffen. Een kleine plaats die opnieuw, net als veel andere steden, een kruispunt was van handelsroutes. De keizerlijke route van Rome kwam door Philadelphia. Daarom was de bijnaam van deze stad toegangspoort naar het oosten. Een stad waar handel werd overgeslagen. Ook een belangrijk financieel centrum. Het was een welvarende stad. En je moest door Philadelphia heen om naar het achterland te komen. Je zou dus kunnen zeggen, de stad had een sleutelpositie. En het is ook daarom niet vreemd dat de god van de stad Philadelphia de god Janus is. Janus werd hier vereerd. De god van twee gezichten. De god van de toegang naar het nieuwe. Getooid met een sleutel en twee gezichten. Verwijzend naar verleden en toekomst. U kent die god wel. Zou je denken, waar ken ik die god van? Nou, wij kennen die van de maand Januari. Januari. De maand van doorgang naar langere dagen. De maand die de overgang vormt van het ene jaar naar het andere jaar. De twee gezichten in de stad waren werkelijk zichtbaar. De gemeente krijgt hier de brief van hem die werkelijk de macht heeft. Zo bijzonder de opening in vers 7, de heilige, de waarachtige. En dan staat er die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Wauw, de Heer Jezus verschijnt hier aan deze gemeente die het moeilijk heeft. Die het zwaar heeft, die uitsluiting treft. Die, zoals het een beetje in de taal van Philadelphia moeten zeggen, telkens voor dichte deuren staat. Ik heb de sleutels in handen. Ook weer een verwijzing naar Openbaring 1... aan het eind van hoofdstuk 1, vers 18... waar staat... Ik heb de sleutels van het rijk van de dood... en van de dood zelf. Hij is de Heer die boven de gemeente staat en zegt... Ik ben het. Het doet me ook denken aan de teksten van Johannes... in het evangelie van Johannes. Waar Jezus zegt, ik ben de deur. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. De stad Philadelphia denkt een sleutelpositie te hebben. De Joden denken een sleutelpositie te hebben. Maar de ware sleutelpositie ligt bij de waarachtige. Hij die de sleutel van David werkelijk in handen heeft. Dit komt niet zomaar uit een bepaalde hoek, maar is ook een citaat wat we in het Oude Testament vinden. Als we kijken in Jesaja 22, vers 22... dan zien we ook in de profetie die daar gesproken wordt... dan staat ook een verwijzing naar Christus. In vers 22, in Jesaja 22... en ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouders leggen. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand opendoen. Een letterlijk citaat dus hier uit Jesaja 22... waarvan we ook in Johannes 10 inderdaad lezen, waar Jezus zegt, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Zo komt de vraag ook bij ons. Geloven wij dat hij het is die opent en sluit? Of zijn wij als gemeente meer vertrouwend op onze eigen mogelijkheden? Zijn wij... zoals ik vaak wel eens meemaak, toch vaak aan het afgaan op ons eigen verstand. Op de dingen die ik vertrouw. En hoe vaak kom ik dan niet tot de ontdekking dat ik God niet betrek in de grote dingen van mijn leven, maar soms ook niet in de kleine dingen van het leven. Klagen we dan vervolgens niet vaak dat we God zo weinig zien? Geloven wij hier met de woorden die de Heer Jezus aan Philadelphia zegt, dat hij het is die opent en sluit? En hij sluit de dingen die niemand weer openen kan. Philadelphia krijgt hier het compliment. Dat ze een gemeente zijn die deze woorden in acht genomen hebben. Die weinig kracht hebben. En dat kracht is mooi. Er staat het woordje dynamiet. Wat wij ook kennen van de springstof dynamiet. Weinig kracht staat er. Maar toch hebt u mijn woord in acht genomen. En mijn naam niet verloochend. Dat kracht ligt dus niet hier in een slecht zijn van een gemeente. Ook niet in dat ze dingen fout doen. Maar dat de kracht ligt bij hem van wie de kracht ook vandaan komt. Hij opent, hij sluit. Wij hoeven niet de sterke he-mens te zijn van deze tijd. Een krachtige gemeente in eigen kracht. Maar het geloof hebben dat de kracht van de Heilige Geest deuren opent en deuren sluit. Deze gemeente laat zien dat dat hun kroon is. Hij, de Heer Jezus zelf, is hun kroon. Hij is hun kracht, het werkzame woord. De Heilige Geest die deuren opent en sluit. Deze open deur kan bestaan uit inzichten, dromen, visioenen, allerlei andere dingen. De gelovigen ervoeren grote invloed van het koninkrijk van God in hun leven. Daardoor waren zij effectief in hun omgeving. En het effect zal zichtbaar zijn. Want dan komt vers 9. En dat begint met het woordje zie. Die open deur wordt hier heel letterlijk. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan. Van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn, maar liegen. Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. De praktijk was andersom. De praktijk in Philadelphia was dat de Joden zeiden, jullie zitten op een verkeerd spoor. Jullie zijn verkeerd bezig. We zullen jullie daarin voor bestraffen, uitsluiten. Jezus zegt, wees getrouw. Je zult ontdekken dat ik aan het werk ben. En hier krijgt de gemeente zelfs letterlijk te horen, je zult het zien. Wie volhardt, je zult zien dat ik door mijn geest enkelen aan jullie voeten zal neerleggen. Ze zullen samen niet jullie aanbidden, maar aan uw voeten aanbidden. Dat wil zeggen, ze zullen gaan luisteren. Ze zullen de Heer Jezus gaan erkennen, zoals er ook staat, en erkennen dat ik u lief heb. Het was hier omgedraaid. Wie volharden zal tot het einde zal ook ontzien. Vers 10 zegt het ook. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren. En dan wordt het en zie nog een tweede ding. Want de oppressor, het vijandschap zat niet alleen vanuit de Joodse hoek. Nee, het is zelfs nog groter, zegt vers 10. Ik zal u ook bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Om hen die op de aarde wonen te verzoeken. En hier zie je zelfs een profetisch perspectief, wat verder gaat. Waar niet klinkt, ik zal jullie wegnemen, of ik zal zorgen dat je geen kwaad ontvangt, of dat je nooit ziek wordt. Nee, ik zal u bewaren als u volhardt. Het vraagt dus wel heel eerlijk, wat is ons gebedsleven vaak? Bidden wij niet vaak, Heere, neem weg. Zorg dat al het lijden van me weggenomen wordt, zodat ik een makkelijk, luxe leventje weer kan leiden? Ik moet denken aan de woorden van de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed. Johannes 17, vers 5. Waar Jezus dus bidt, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze in deze wereld. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Ook daar zegt Jezus hetzelfde. Ik zal deuren openen. Ik zal deuren sluiten. Ik ben aan het werk. Volhard in mijn woord en in de waarheid. Zie, ik kom spoedig, zegt vers 11. Houd vast aan wat u hebt, zodat niemand uw kroon zal wegnemen. En weet je wat het gevolg is? Daar sluit de brief ook mee af. Als Jezus dat gezegd heeft, dat wij niet de kracht van onszelf moeten hebben, maar moeten volharden in zijn kracht aan de kroon van het kindschap van God. Wie overwint? Ik zal hem maken tot een zuil in de tempel van mijn God. Dat is in de context van Philadelphia natuurlijk niet een heel uitzonderlijk beeld. In een gebied wat geteisterd wordt door aardbevingen. Ik zal u maken tot een rechtopstaande zuil in de tempel van mijn God. En hij zal daaruit niet meer weggaan. De gebouwen in Philadelphia storten regelmatig in door aardbevingen. Maar ons huis van de Heer zal niet instorten. Want het zal blijvend huis zijn. Zoals hij ook hier zegt. Ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuw Jeruzalem. Bij mijn God vandaan. Met mijn nieuwe naam. De gemeente wordt hier bevestigd. Mijn naam. Je zult een onwankelbare zuil zijn als jij volhardt. Je zult overwinnaar zijn. Wie overwint betekent wel dat je eerst de strijd te voeren hebt. Wie overwint weet ook dat hij eerst de vijand in de ogen moet kijken. Wie overwint weet wat het is om strijd te voeren. Ook vandaag. Vandaag de dag. Klinkt hier de duidelijke roepstem. Op wie bouw je? Wie opent deuren? Wie sluit deuren? Waar vertrouwen we op als gemeente? Wie oor heeft, laat hij horen wat de Geest te zeggen heeft tegen alle gemeenten. Toen en nu. Wij zijn soms kleine mensen. En misschien behoor je zelf tot een kleine groep christenen in jouw familie. Misschien ben je de enige. Misschien ben je maar met een hele kleine gemeente met een handjevol gelovigen. Hierin klinkt de duidelijke troost. Als je in mijn kracht gaat staan, zul je zien. Ik open, ik sluit. En als ik sluit, zal niemand openen. Gemeente, hou daar maar aan vast. En ook als jij het om als persoon bent, de enige op je werk misschien, de enige op die plek, hou vast. Onwankelbaar zullen we zijn in de Heer Jezus.

0: Sander en Angela samen met Erika de Wit, God van het Hemelrijk. Ja, Wietse, we gaan doorpraten over de preek van zojuist, de brief van de gemeente in Philadelphia, die er dus best wel gunstig vanaf komen, zeker als je het vergelijkt met sommige andere brieven die we in deze serie besproken hebben. Er wordt onder andere gezegd dat ze klein van kracht zijn. Niet zo'n hele grote gemeente, waar dus best wel veel van uitgaat. Is dat ook iets, misschien al om te beginnen voor ons om over na te denken, dat wij soms best wel gericht zijn op aantallen. Hoe groot is jouw gemeente? Hoeveel mensen komen daar? Terwijl die grote helemaal niet zoveel zegt.
1: Die grote club hoeft niet altijd een grote dynamiet te hebben. Grote kracht te hebben. Het kan ook een heel gezapig zijn. Ook een kleine groep kan gezapig zijn. Ik denk dat het niet ligt in aantallen. Maar dat het ligt in ons denken dat een grote club niet automatisch grote kracht moet hebben. En nog sterker, dat als je in een klein groepje bent, dat je dan niet iets waard bent. Nee, als de Heer Jezus aan het werk gaat, dan kun je klein zijn. De meeste gemeenten in die tijd waren klein. Rome vermoedde van dat het een wat grotere gemeente was. Maar de meeste gemeenten waren klein. En waren de underdog in de maatschappij. Hadden weinig ruimte. Ook hier in Philadelphia proeven dat in de regels. Dat het een gemeente was die weinig ruimte had. Die het idee had telkens voor dichte deuren te staan. En dat waren hele letterlijke deuren, hè, soms ook. De deur van de werkgever. De deur van misschien ook wel sommige winkels en kramen waar mensen eten kochten. Ik moet jou niet als christen. De Joodse gemeenschap, die de christelijke gemeenschap als bedreiging zag voor hun eigen religieuze vrijheden. Wat we al eerder gezien hebben in de gemeente van Smyrna. Heb ik toen ook besproken. Dat zal hier ook spelen. Gaan voor safe, voor makkelijk.
2: Krijgen ze positieve woorden te horen, mooie dingen. Ja. Wat kunnen wij nou zien in het doel dat God aan de gemeente geeft, als we naar Philadelphia kijken?
1: Hoe bedoel je precies?
2: Nou, zij komen er goed vanaf. We zijn natuurlijk als gemeente altijd op zoek van wat is Gods doel met onze gemeente? Waar moet onze kerk doen? Waar kunnen we aan bijdragen? Wat kunnen we nou van deze gemeente leren?
1: Wat we deze gemeente moeten leren en ook zien is dat allereerst de focus opnieuw op de Heer Jezus ligt. Maar dat klinkt in alle brieven iedere keer door. Hij is degene die werkzaam is. Ik moet ook een beetje denken aan de opening. Dat hebben we niet in deze preekserie behandeld. Maar het zou bijna nog waard zijn om Openbaring 1 nog een keer te behandelen. Want daar vind ik het zo mooi dat het is ook de apostel Johannes. Daar staat namelijk ook in hoofdstuk 1 dat de Heer Jezus tegen Johannes zegt uiteindelijk dat hij het is die wandelt tussen de kandelaren. Dat hij het is die, en dat lezen we later, de kandelaren zijn de gemeente. Ik bedenk mij altijd, weet je dat degene die dat altijd deed Johannes was? Het waren zijn 7 gemeenten. Ik zie hem als het ware denkbeeldig met zijn fietsje tussen al die gemeenten fietsen om ze maar bij te houden, om ze bij de les te houden. En dan lezen we dat hij gevangen zit op het eiland Patmos. Wat een troost moet het voor Johannes zijn om te horen: Johannes, jij zit nu gevangen. Maar het zijn mijn gemeenten. Ik wandel tussen de kandelaren. Het zijn niet jouw kandelaren, het zijn mijn kandelaren. Ook al zit jij gevangen, ik zal er zijn. Dat betekent ook weinig kracht. Slagkracht soms ook letterlijk. En de boodschap is ook soms dat wij denken, in eigen kracht ben ik zwak. Je hebt dat lied ook, ik bouw op u. Eigen zwakheid voelend. Toch ga ik door, toch rijst in mij dat lied van overwinning. Opwekking 124 is dat. Schitterend. Daar zie je dat lied ook die toon. Ik bouw op u, mijn schild, mijn verlosser. Dat is de boodschap ook voor de gemeente. Dat wij mogen weten, we hebben een groot God. En ja, ik ben zwak, klein. Als kerk soms, als mens soms. Maar vergeet niet, wat een machtige heiland wij hebben. Dat is een bemoedigende tekst. Maar niet te makkelijke.
2: Nee. Er zitten ook een paar beloftes in. Hè, van hou vol en ik zal je dit geven en ik ga je tot een zeil maken. Zit dat nou in het gehoorzaam zijn aan God? Of zit dat ook in een gevolg van de keuzes die je maakt? Dat omdat je keuzes maakt die op het woord gebaseerd zijn, die op God gericht zijn, dat je daardoor eigenlijk al vanzelf vaststaat?
1: Het is beiden. Het is, als God iets zegt, en dit is een belofte die wij uit het woord halen, dan zit het hem in het doen. Kijk, ik kan op een stoel gaan zitten en zitten wachten tot die beloften tot vervulling gaan. Ik denk dat de kans weinig is. Als deze gemeente niks meer gaat doen, dan worden ze bijna als de gemeente Sardes. Nee, het zit hem juist in het doen. Dan staat er en zie. Het zien is doordat zij het woord niet verloochenen, de naam niet verloochenen van Jezus. En dan zul je zien, het zal consequenties hebben. Dan zul je ontdekken dat ik de Heer ben van de gemeente. In het doen, ook in ons leven. We krijgen heel veel beloften van de Heer. Maar als ik niet ga staan in die belofte en ga leven in die belofte, en dat ook als waarheid in mijn documenten als het ware zet van mijn hoofd, dan gebeurt er niks. Het is in het doen zul je ervaren. He, bijvoorbeeld ook in de grote zendingsopdracht. He, maak discipelen. Hen dopende, lerende en onderhouden al wat ik u geboden heb. En wat staat erachter? En zie. Je zult ontdekken in dat doen, dat discipelen maken. Ik ben met u. Er staat ook het woordje en zie. Schitterend, hè?
2: Dat is een mooie belofte waar we dan ons naar uittrekken. Ja. En het blijft toch altijd een beetje zoeken van wat moeten wij nou doen en wat doet God. Hè? Want God opent de deuren. Ja. Ik denk dat we altijd weer bij gehoorzaamheid uitkomen.
1: Gehoorzaamheid, zijn naam niet verloochenen, het woord in acht nemen, vers 8.
2: Nou, dat is weer genoeg om deze week mee aan de slag te gaan.
1: Zeker weten.
2: Dat gaan we doen, maar niet voordat we met elkaar gebeden hebben.
1: Ja, laten we dat doen. Vader in de hemel, we danken u dat u de sleutels van de dood en het dodenrijk in handen heeft. Dat de sleutels van eeuwig leven bij u liggen. Heer, geen betere plek. Want u bent de deur. Niemand kan tot de Vader komen dan door u. En laat dat iedere keer een diep besef zijn in ons leven. Heer, dat de sleutels nog steeds bij u liggen. En wij mogen mensen aansporen. Niet om tot ons te komen, maar om tot u te komen. En vaak denken wij dat wij zwak zijn en uit onszelf niet kunnen. En misschien zijn er onder ons ook velen die denken, maar wat kan ik dan doen? Wie ben ik dan? Ik ben niet opgewassen tegen zoveel mensen die niets willen weten. Leer ons dan iedere keer weer beseffen vanuit deze brief dat de Heer Jezus het is die opent en sluit. En als u sluit, niemand kan openen. Vader, dat biedt kansen. Dat biedt hoop. Dat biedt hoop voor die enkeling die denkt, ik kan niks betekenen, van grote waarde kan zijn. En vader, de kerkgeschiedenis heeft het bewezen dat enkelingen een grote beweging, een grote opwekking tot gang hebben kunnen zetten. Heren, help ons vast te houden aan dat geloof. Te volharden in uw woord. Te volharden in uw waarheid. Heren, en te ontdekken dat de kracht ligt in uw belofte. Vader, ligt het gevaar in dat wij u dingen in de mond leggen die u niet gezegd heeft. Houd ons daarom dicht bij uw woord zelf. Dat we lezend zullen ontdekken wat u gezegd heeft. En erop durven vertrouwen. Wat u zegt, zult u doen. Want daar ligt de kern van ons geloof. Heren, leid ons zo. En dan bidden we zo voor een ieder die daar moeite mee heeft, die in die strijd staat, die de verdrukking ervaart en voelt dagelijks. We bidden ook voor mensen die ziek zijn, lijden naar lichaam en geest. Voor hen over wie ons zorgen maken. Voor alles wat er gebeurt in onze wereld. Heren, u heeft de sleutels in handen. Dank u. Dank u dat we mogen weten dat u komt. Halleluja. Amen.

Zo wordt de zegen ons vandaag toegezongen door Eline. En ik hoop dat je die zegen ook mag ontvangen. Dat je misschien een armen omhoog kan doen en zeggen: ja, Heer, ik heb uw zegen zo nodig. Ik heb uw zegen nodig in de omstandigheden die ik heb, in de uitdagingen die voor me liggen, of gewoon omdat ik in alles van mijn leven van u afhankelijk ben en ik u wil volgen. Ontvang zo Gods zegen die hij rijkelijk uitdeelt. En ontvang dan die zegen om hem ook weer door te geven aan de mensen die op jouw pad komen.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Deventer woedt een grote brand. Die begon in een restaurant en vanwege de rook ging er een NL-alert uit. Bewoners van huizen boven de zaak zijn naar buiten gehaald. Voor zover bekend heeft één iemand rook binnengekregen. De brandweer vraagt mensen om hulpverleners niet voor de voeten te lopen. De Wereldvoetbalbond FIFA moet helemaal anders worden ingericht, vindt de KNVB. Ze wil hierover een internationale top organiseren in Amsterdam zonder de huidige topman Infantino. De KNVB en de andere Europese bonden hebben geen vertrouwen meer in de FIFA zoals die nu is. Ze zouden zelfs een strafzaak tegen Infantino voorbereiden. Het lijkt erop dat IJsland geen lid wil worden van de EU. Er is een referendum over gehouden en bij het tellen van de stemmen komen de nee-zeggers steeds verder voor te liggen. Al meer dan 52% is tegen. De nee-stemmers zijn vooral tegen de EU-regels over de visserij. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met vanuit het westen buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Wel staat er een lange file op de A27, Gorkum richting Breda, door een ongeluk bij Geertruidenberg. De rechterrijstrook is hier dicht, dat kost je ruim 20 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld. Hier is de vertraging 10 minuten. En ook staat er een file aan de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd en hier sta je ongeveer 5 minuten vast.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
4: Groot Nieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
3: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zitten weer bij elkaar in de hoop toch op tijd eens te worden over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen. Vraag is bij welke oppositiepartijen steun te krijgen is. Pro is de grootste, maar die wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. In de oude binnenstad van Deventer heeft brand gewoed in een restaurant. 25 mensen die er boven wonen zijn uit huis gehaald en opgevangen in een hotel. Om 11 uur had de brandweer het vuur onder controle. Ook het NL-alert vanwege de rook kon toen worden ingetrokken. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Zo'n 500 Noren die in de plaats Asker een herdenking voor de overleden koning Harald wilden bijwonen, hadden pech. De kerk was zo vol dat ze er niet meer bij konden. Ze moesten de dienst buiten volgen. De Noorse koninklijke familie is er ook bij in Asker. Ook in veel andere steden zijn herdenkingen. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig. Later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Het is vrij rustig onderweg. Er staan slechts een paar files, waaronder eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij afrit Everdingen is het oponthoud 10 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege werkzaamheden op de A12. Bij Barneveld nu 10 minuten vertraging. En ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is het oponthoud 10 minuten.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon. En daar wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA praten weer over de begroting. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. En de drie leiders zijn het niet eens over de vraag met wie ze willen samenwerken. D66 en CDA willen wel met pro, maar de VVD sluit dat uit. IJsland wil geen lid worden van de EU. In een referendum stemde net iets meer dan de helft van de inwoners tegen. De tegenstemmers zijn vooral bewoners van buiten de hoofdstad Reykjavik. Hun grootste bezwaar zijn de EU-regels over de visserij. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, maar de brandweer blijft alert. In het pand waar de brand woedde zitten nog een paar hotspots en daardoor kan het vuur toch weer oplaaien of zich verspreiden. Het bluswerk kan nog wel de hele dag duren. Voorlopig kunnen geëvacueerde omwonenden nog niet naar huis. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand wel minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig. Later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat op dit moment alleen file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud 15 minuten.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Cyprus is een veerboot omgeslagen met bijna 300 passagiers. Het is niet duidelijk of er mensen zijn omgekomen. De boot ligt ondersteboven en de mensen staan op de romp. De kustwacht is erheen met boten en een helikopter en ook andere boten helpen. De veerboot was op weg naar Turkije. Een huis in Amsterdam-Osdorp is in 1 dag 3 keer bestookt met explosieven. De eerste keer gingen die niet af. Voor het zover was werd een verdachte opgepakt en konden de explosieven onschadelijk worden gemaakt. Maar in de avond lukte het tot 2 keer toe wel om een klap te veroorzaken. Er is alleen schade. Op meerdere plekken in Noorwegen zijn herdenkingsdiensten gehouden voor koning Harald. Bij de dienst in Asker waren onder andere koning Haakon en koningin Mette Marit aanwezig. In de kathedraal van Oslo zaten veel leden van de regering. De begrafenis van Harald is over 2 weken, heeft de premier gezegd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wolkenvelden en enkele buien. Later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het is 21 graden. Vanavond tijdelijk droog. Morgen wisselvallig met kans op regen- en onweersbuien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Door een kapotte auto vielen bij Hilversum Noord op de A1 richting Amsterdam. Vanaf Baarn ongeveer 10 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En verder vielen op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer en 20 minuten.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou,
3: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anna van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag. Grootnieuws.
3: Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 6 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. De boot sloeg om en is gezonken. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond op de romp te wachten op hulp. Er zijn zeker 150 gered en de reddingsactie is nog in volle gang. Paul Rozemuller stapt volgend jaar uit de politiek. Hij is nu nog fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer, en daarvoor zat hij jaren in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Volgend jaar mei wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen, en Rozemuller vindt het dan een mooi moment om wat anders te gaan doen. Op de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is Caroline Florijn 3e geworden in de skiff. Ze nam na de start een voorsprong, maar werd voorbijgeroeid door haar Britse en Ierse rivalen. De mannen 8 heeft wel gewonnen en de vrouwen werden 4e. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien, en later blijft het vaker droog en bedekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig, met in het hele land buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem ongeveer 15 minuten. De file begint bij knooppunt Ouddijk.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Groot Nieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon. En daar wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. Na 23 mensen wordt nog gezocht. De boot begon meteen na het vertrek uit de haven vol te lopen met water en sloeg om. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond eerst nog op de romp tot de boot zonk. Na de overstromingen van afgelopen week zijn in Nepal nu bijna 800 doden. Bijkomend probleem is dat de meeste onherkenbaar zijn. En daardoor is het moeilijk om iedereen te identificeren. Het is nog maar bij enkele slachtoffers gelukt om vast te stellen wie het zijn. De brand in het centrum van Deventer is uit. Die brak vanmorgen vroeg uit in een gebouw waarin horeca en appartementen zitten. Zo'n 25 mensen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel. Eentje is naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand en de schade valt nog niks te zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en bedekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig, met in het hele land buien. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Er staat file op de A1 richting Apeldoorn voor Barneveld. 6 kilometer en 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A12. De weg is daar helemaal dicht.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
4: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er is meer bekend over de mensen die gisteravond om het leven kwamen op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het zijn allemaal jongens van nog geen 20. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. 2 botsten frontaal op elkaar. Een paar andere inzittenden van de auto's raakten gewond. Na het ongeluk werd de dijk een paar uur afgesloten. Na een dodelijke aanrijding gisteren in Os heeft een man zich gemeld bij de politie. Hij zegt dat hij degene was die een fietser aanreed en is doorgereden. De fietser overleed in het ziekenhuis. De auto werd uitgebrand teruggevonden. De man is vastgezet. Geen 1 medaille voor de Nederlandse hockeyers op het WK. In de troostfinale won Argentinië met 2-1, waardoor de Argentijnen het brons wonnen. Het is voor het eerst in jaren dat de hockeymannen geen medaille pakken op het WK. De vrouwen deden het wat dat betreft beter. Zij pakte gisteren zilver. En dan nu het weer van weer.

0: Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Er staat file op de A1 richting Apeldoorn voor Barneveld. 6 kilometer en 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A12. De weg is daar helemaal dicht.
1: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
2: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
1: Het christelijke radiostation.

0: wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden. En ook worden er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De drie slachtoffers van het dodelijke ongeluk gisteravond op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn jongens van 17 en 19. Bij het ongeval waren drie auto's betrokken. Eén kwam ondersteboven tegen een vangrail terecht. Of daar de dodelijke slachtoffers in zaten, is niet duidelijk. In Rotterdam is vanmiddag stilgestaan bij de dood van koning Harald van Noorwegen. En dat gebeurde in de Noorse kerk, waar tientallen mensen naar een speciale dienst waren gekomen. Ze haalden herinneringen op en zongen het volkslied. In de Noorse kerk ligt sinds vrijdag een condoleansregister. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk heel vast aan onze telefoon en daar wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. En ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot, met bijna 270 opvarenden, kapseisde toen hij onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven en naar 17 wordt nog gezocht. De 3 coalitiepartijen zijn nog aan het overleggen over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En ze hebben even een pauze ingelast. Dat geeft ambtenaren de tijd om de boel door te rekenen. Volgens VVD-leider Jessel Gus verlopen de gesprekken goed. Dinsdag moeten de begrotingsstukken bij de Raad van State zijn. Google Maps heeft het Ontario-meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.

0: Een toekomst vol van hoop. Live gespeeld in de haven van Genemuiden. We hoorden het christelijk Genemuiden mannenkoor stereo met mezzosopraan Marijke Beuten.
1: Hans van Vuren.

0: Muziek uit de jaren 60, maar nog steeds prachtig om naar te luisteren. Eternal Father, Strong to Save, Mantovani en His Orchestra.
1: Het Blijde Klanken, koor van de week.
2: Deze week Christelijk Gemengd Koor Immanuel uit Katwijk.
0: Vandaag pakken we het album De Reis van Je Leven erbij. En dat is logisch, want Christelijk Gemengd Koor Immanuel uit Katwijk is ons Blijde Klanken Koor van de week. Vanavond een gesprek met Peter Burger, de dirigent van Immanuel. Peter, goedenavond.
3: Goedenavond, Hans.
0: En op jouw verzoek pakken we het lied Vaste Rots van Mijn Behoud erbij. Want al voor de uitzending voelde ik, jij hebt daar mooie warme gevoelens bij.
3: Ja, ik speelde in een dienst in het voorjaar. En ik dacht dat het een avondmaalsdienst was. En ik speelde vooraf Vaste Rots van Mijn Behoud. En een goede vriend van mij, die zat in de kerk. En die berichtte mij later dat hij zo geraakt was door het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Gewoon die bekende, dat bekende oude gezang, zeg maar. En toen ben ik daar later nog weer eens naar gaan kijken. En inderdaad denk ik, ja, het is inderdaad ook een prachtig lied. En aangezien we nu met Immanuel bezig waren en we een lied zochten, dacht ik direct aan dat Vaste Rots van Mijn Behoud. Omdat ik weet dat we dat toen op deze plaat van De Reis van Je Leven hebben gezet. Dus het zijn 4 coupletten. En we doen het 1 en 4 vierstemmig. En 2 en 3 doen we net even wat anders. Het ene couplet wordt alleen door de dames gezongen en het andere couplet alleen door de heren. Ja. Een beetje voor de afwisseling. Maar die prachtige tekst, Hans, dat blijft toch mooi.
0: Ja, het is natuurlijk al een tijd geleden dat deze cd is gemaakt. Is dit een lied dat nog vaak in het repertoire zit?
3: Vaak is een heel groot woord. Maar eens in de zoveel tijd neem ik het nu wel eens mee. Ik denk dat het nou wel heel wat jaren geleden is dat we het. Je probeert natuurlijk iedere keer wel een ander programma te maken. Maar dit zou bijvoorbeeld, want het is een lied wat we rondom Passie en Pasen zouden kunnen situeren. Maar het is natuurlijk een lied wat je eigenlijk het hele jaar door zou kunnen zingen, hè? Want het gaat niet zozeer over het lijden en sterven van de Heer Jezus, maar als wel over de zorg die je als mens hebt en de diepte waar je doorheen gaat, maar ook de blijdschap waar je doorheen gaat. En dan dat laatste, eenmaal als de stonde slaat, denk ja, er wordt nogal wat gezongen, weet je wel. Het is in ieder geval bij de koorleden ook bij mijn andere koren, nog steeds een geliefd lied. Dus met enige regelmaat komt dat terug.
0: Ja. Hey, laten we toch ook even benoemen, hebben we al gedaan, maar even daarop inzoomen dat ze koor van de week zijn. Dat is ook een moment om even te kijken, hoe is het met het koor? En waar zijn ze momenteel mee bezig? Nou, zomer, dus het zal even iets rustiger zijn. Maar wat staat er op de planning voor de tweede helft van het jaar?
3: Het gaat goed met het koor. We zijn natuurlijk altijd wel zoekend. Want het nadeel tussen aanhalingstekens, de repetitieavond is op een vrijdagavond nog steeds in Katwijk. En ik hoor steeds meer van ook wat jonge mensen, ja, die niet zitten te wachten om iedere vrijdagavond bezet te zijn. Wat ik ook snap. Dus het is altijd wel een beetje zoeken van hoe vullen we het in. Dus we zijn ook steeds meer ook wel projectmatig bezig. Dat we mensen aan kunnen laten schuiven. En dat hoop ik dat we dat in het najaar ook weer verder kunnen doen. Dus op zich in het Katwijkse is het gewoon nog een bekende bestaande club met fijne zangers en zangeressen. En ik ga er iedere week ook nog met heel veel plezier naartoe. Maar net zoals bij de andere koren zijn we dus ook wel zoekend van nou, welke weg gaan we verder? Moeten we meer projectmatig doen? Mm. Ik werk, en dat weet jij, de laatste tijd, de laatste jaren, laat ik mijn gemengde koren ook heel veel samenwerken. Dus dat je samen ben je sterk.
0: Ja.
3: Dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom we aparte opnames hebben we niet zoveel meer gemaakt.
0: Nee.
3: Dus, dat heb jij natuurlijk bij Groot Nieuws ook in je archief zitten. Ik heb wel heel wat opnames van de gezamenlijke koren. Mm. En dat is echt, en dat vinden ze ook ontzettend leuk om te doen. Dus ik ben ook wel met de koren in gesprek om meer gezamenlijk met elkaar te doen. En wellicht ook eens een officiële opname weer ergens te maken, maar dan met elkaar. Zodat we ook weer wat mooi repertoire kunnen laten horen. Aan jouw radioluisteraars bijvoorbeeld. Ja. op een andere plek. Ja.
0: Oké, laten we dan toch... kijk, dat die gezamenlijkheid is mooi. Laten we toch ook even, omdat het hun week is, even benoemen. Wat is voor jou speciaal, uniek, een unieke eigenschap van Immanuel Katwijk?
3: Nou, dat is dan toch wel de damespartij.
0: Ja?
3: Ja. Ja, ik, als het gaat om, om eerste sopranen die erop zitten. Daar zitten echt een paar, we zeggen dan wel eens kanonnen van sopranen op. Hè, die ook, ook echt gestemd zijn van richting een hoge C kunnen zingen, weet je wel. En dat is heel goed hoorbaar. Er zit ook een mooie, stevige altpartij, die ook steeds meer ook durven te zingen, weet je wel. Want de sopraanpartij is altijd wat groter als de altpartij bij Immanuel. Nou is dat denk ik bij een hoop koren zo. Er zijn natuurlijk ook een hoop dames die gewoon bij voorbaat denken van ik ben sopraan.
0: Ja.
3: Maar ja, dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Maar in Katwijk moet ik wel zeggen van daar zitten ook wel gewoon een hoop echte sopranen op de goede plek. Maar de damespartij is echt wel heel, heel bijzonder, vind ik, in Katwijk. Ja, niks ten nadele van de mannen natuurlijk.
0: Nee.
3: Maar als het gaat om het unieke, dan ten opzichte van mijn andere koren, dan springt de damespartij er wel uit, ja.
0: En ondertussen wordt er gewoon doorgewerkt aan de toekomst. Kijk even op de website van het koor. Misschien is het ook een club waar jij als luisteraar je bij aan wil sluiten. Misschien op projectbasis. Misschien gewoon omdat je denkt het is leuk om erbij te zijn. Vandaag luisteren wij naar het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Ons Blijde Klankenkoor van de week. Christelijk gemengd koor Immanuel uit Katwijk. Ik sprak met dirigent Peter Burger. Dankjewel.
3: Graag gedaan, Hans.

Psalm 138, de versen 1 en 2 werden gezongen door het mannenkoor Canticum uit Gouda. Het lied daarvoor heet Vaste rots van mijn behoud. Het is te vinden op het album Reis van mijn leven door het christelijk gemengd koor Immanuel uit Katwijk. Ons blijde klankenkoor van de week. Over een aantal minuten muziek van het Urker mannenkoor Halleluja. Zij zingen het Johannes de Heerlied Volgen. Eerst gaan we luisteren naar Praise the Lord uit Nolter. Gebaseerd op Psalm 25. Heer, mijn hart zoekt u te vinden.

0: Ik wil mijn heiland volgen. We hoorden het Urker Mannenkoor. Halleluja. Johannes de Heerlied 815.
1: De muziekstandaard.
0: Ik heb de vaste grond gevonden. Dat is de titel van het lied dat we gaan beluisteren. Het is een orgelimprovisatie van André van Vliet. En dat is voor vanavond uitgekozen door Noortje van Middelkoop. De panfluitiste en accordeonist.
2: Zo, dat klinkt.
0: Ja, dat klinkt even, hè? Noortje, goedenavond.
2: Goedenavond, Hans.
0: Ja, eigenlijk mooi dat je hiermee komt. Want ik vroeg jou, zou je een lied willen uitkiezen van je lievelingsmuzikant?
2: Mm-hmm.
0: Hoe lang heb je erover gedacht of dat André van Vliet moest zijn?
2: Ja, wat is dan een lievelingsmuzikant? Dat vind ik ook inderdaad moeilijk. Want ik kan met heel veel mensen goed samenwerken als collega's. Dus dat voor mij was het meer van, joh, daar heb dierbare herinneringen aan André van Vliet. Die is natuurlijk overleden 2026. En dat heeft impact. Een leeftijdsgenoot, een collega, zeer dierbaar. Je maakt elkaar mee in allerlei settings. Met spelen voor het publiek. Mm. Maar ook daarvoor, voordat je gaat optreden. Dus je hebt het over de liederen die je speelt. Maar ook over, zeker, we hadden het ook over geloofsovertuiging. Als mens tot mens. Gewoon, hoe is het met je gezin? Hoe gaat het? Dus ja, je hebt heel veel met elkaar.
0: Ja.
2: Wat je vaak hebt met collega-muzikanten. Ja.
0: Kun je herinneren wanneer jullie voor het eerst samen speelden?
2: Dat zou ik echt even moeten graven, hoor. Ja, dat is gewoon. Ik kan het niet heel duidelijk herinneren. Wel de laatste keer kan ik duidelijk herinneren, maar niet de eerste keer van waar dat precies was. Maar het is ongetwijfeld met een koor geweest. Dat hij als, ik denk dat ik hem als pianist heb leren kennen als eerste. Ja.
0: Oké, ergens in de jaren 90.
2: Ja, zoiets.
0: Ja. Ja. Je zegt, de laatste had ik nog wel heel helder. Was daar een reden voor dat je die nog helder hebt?
2: Ja, omdat je eigenlijk de. Daar denk je veel over na als hij overleden is. Van hoe lang was het geleden dat wij nog samenwerkten? Want hij was een tweetal jaren ziek. En dan wist je al, hij is zo ernstig ziek, dat gaat niet goed aflopen. Of tenminste menselijkerwijs gezien. En daar spraken we ook over heel open. Dus ja, je ging die keren dat je dan nog met hem samenwerkte in die twee jaren, was je daar wel heel bewust mee bezig. Dus ook de laatste keer was dan een. Ook in een grote setting met een koor en een orkest. En hij was erbij en als pianist. Ja, zo zag ik hem het liefste, denk ik, als pianist.
0: Ja?
2: Ik vind hem heel, heel mooi, heel gevoelig spelen.
0: Terwijl hij zichzelf natuurlijk vooral als organist zag.
2: Ja, zeker. En als dirigent was hij ook goed. Dus de drive in zijn werk, dat vond ik heel mooi. De drive in zijn muziek maken. En dat deed hij ook als organist en ook als dirigent. Ja.
0: Mm. Nou was dus de vraag, neem een lied mee van je lievelingsmuzikant.
2: Het was altijd een beetje zoeken van hoe vind ik dat. Maar mij kwam wel in dit lied op. Ik heb de vaste grond gevonden. Omdat hij dat eigenlijk zelf vertelde. Van dit is echt mijn lied. Dus het is eigenlijk het lied van hem. Wat voor hem heel veel betekende. En dat kreeg voor mij weer meer betekenis in de jaren dat hij ziek was. Dat hij juist. Toen dat noemde, ik heb de vaste grond gevonden. Ja, en als je dan die tekst doorloopt en leest. Waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonde. En dan denk je zo, dat is best wel, dat gaat best wel diep eigenlijk. Mm. Dan hebben we het over zonden of zo. En natuurlijk, dat is onderdeel van het geloof. En van hoe je in het leven staat als mens, een zondig mens. Ja, vond ik wel mooi dat hij dat zo duidelijk had als lijflied. Dus niet gelijk een prijs de Heer lied of gewoon alleen maar halleluja, maar gewoon juist die diepgang erin.
0: Mm.
2: En dat kenmerkt ook weer André.
0: Ja.
2: Ja, diepgang in zijn muziek, in zijn vertolken van liederen, maar ook diepgang in de inhoud van de muziek, de teksten.
0: Nou gaan we luisteren naar een instrumentale versie van hemzelf, waarop hij op het orgel speelt. Maar ik begrijp dat jij de melodie hiervan, of een gedeelte van de melodie, ook tijdens zijn begrafenis hebt ontdekt.
2: Ja, ik hoorde hem ook. Ja, want ik zag hem niet terug in de liturgie van zijn begrafenis. Stond niet dat lied in, maar bij het laatste lied, of het ene laatste lied, weet ik niet precies meer. Maar in elk geval, daartoe kwam Marcel van der Ketterij, die orgel speelde. Die weefde dit lied, ik heb de vaste grond gevonden, door een ander lied heen. Prachtig. Mm. Ja, dus hij, toen noemde ik dat na afloop tegen hem. Ik zei, hey, jij deed dat lied dat volgens mij zijn lijflied geweest. Ja, zei hij, dat klopt. Of tenminste, zo heb ik dat ook meegekregen van André.
0: Ja.
2: Dus dat vond ik heel mooi dat hij dat even liet terugkomen. Want ik miste het in zekere zin een beetje. Toen ik de liturgie bekeek, ook tijdens de begrafenis, denk ik, dit lied staat er niet. En wat bijzonder, want daar had hij volgens mij heel veel mee.
0: Mm.
2: En ook zeker textueel. En het kwam daar niet op voor. Het hoeft natuurlijk helemaal niet. Het is iets van de nabestaanden ook. Maar ik vond het erg mooi dat Marcel dat liet horen. Ja.
0: Nou, hebben jullie door de jaren heen veel samengewerkt. Nou, dat is natuurlijk nu opgehouden.
2: Ja.
0: Je vertelde voor de uitzending, op de een of andere manier is dat dan toch ook nog een beetje gek om dat te beseffen.
2: Ja, absoluut. Het is heel vreemd in mijn vak. Dat je heel nauw kan samenwerken met mensen. Je komt collega's tegen en dan kan je enorm intens muziek mee maken. Zeker wat André ook deed, maar ook andere begeleiders hoor, met wie ik nog steeds speel. Dat je heel diep in de muziek kan gaan, maar ook diep in de teksten achter de muziek. Want we spelen gewoon christelijke muziek, dus je moet er wel wat mee hebben, denk ik. En dat hebben we dan ook met de collega's samen, daar hebben we het er ook over. En dan voelt echt als zielsverwanten op dat moment. Als het dan lukt, hè? Want André was ook een type mens van, ik daag jou eens even uit. Geef even alles van jezelf. En misschien onbewust, omdat hij zelf zoveel in een voorspel legt dat je denkt, hier moet ik wel heel diep op reageren, muzikaal gezien, zeg maar. Dus moet ik ook het beste van mezelf geven. En dat maakt dat je achteraf of tijdens even kan kijken naar elkaar en denk je, wow, wat gebeurde hier? Ja, je daagt elkaar uit en er komt iets wat helemaal niet geoefend was in de repetitietijd daarvoor, maar het gebeurt daar ter plekke. En dat zijn dan momenten waarvan je echt even op zielsniveau verwant bent met elkaar.
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd kan ik daarna zeggen, nou, dag André, tot de volgende keer. Het was fijn samenwerken, tot de volgende keer. En dat duurde het weer 1,5 jaar... bijvoorbeeld voordat we elkaar weer eens zagen. Dus je ziet elkaar niet heel intens. Zoals misschien iemand die een kantoorbaan heeft, zijn collega's elke week 5 keer per week ziet. De hele dag lang, 8 uur lang. Ook collega is met diegene. Maar dat heb ik niet. Die frequentie niet. Maar, maar de intentie misschien soms juist wel. Ja, die kan heel diep gaan.
0: Maar zou je dan kunnen zeggen dat je eigenlijk ook nog steeds soort van aan het, dat het nog aan het landen is? Dat
2: ja, dat is wat je vroeg inderdaad. Dat het rouwproces is dan bijzonder natuurlijk. Rouw is altijd bijzonder, maar mis je een lege stoel? Kijk, in je eigen gezin zal je een lege stoel missen als iemand overlijdt. Maar al mijn ouders merkte ik zie dat niet elke dag, dat die lege stoel er niet is toen mijn vader wegviel. Mijn moeder alleen bleef. En zo gaat dit nog verder weg. Natuurlijk wel als collega. Ik kwam André ook al niet elke dag tegen. Soms 1,5 jaar ertussen. En dus in die zin landt het misschien nog niet zo heel direct dat hij er niet meer is.
0: Nee.
2: En dat gevoel overkwam me wel. Dat ik denk, dat is vreemd eigenlijk. Ja.
0: Ja.
2: Zo, het is zoals het is, maar. Dus we benoemen ook wel als collega's tegen elkaar van, oh, dit lied. Oh, wat zou André het mooi spelen. Of wat had hij veel met dit lied. Of, en dan is dat mooi omdat ze benoemen. Daarmee hou je hem in herinnering. Benoem je ook van, oh ja, hij is er niet meer. Oh ja. Dus ja zo spreken we veel met elkaar als collega's. Ook juist over André. Ja.
0: Ja, en toch, ook al zag je elkaar dan langere tijd niet, toch heb je zoveel verbinding daarbij gevoeld, wat je omschrijft.
2: Ja.
0: Dat we vandaag naar zijn lied gaan luisteren. Hij speelt het zelf, André van Vliet. Ik heb de vaste grond gevonden. Noortje van Middelkoop, dankjewel.
2: Graag gedaan.

Ik heb de vaste grond gevonden, hoorde achter het orgel André van Vliet. Ik sprak over hem en over dit lied met Noortje van Middelkoop. Voor het nieuws van 8 uur hebben we nog één lied. Het is Psalm 21. De versen 1, 5 en 13 worden gezongen door het meisjeskoor Azarela onder leiding van Patrick van der Linden. En ik zit even te denken. Het is binnenkort september. Nou, sterker nog, over 2 dagen is het september. En ik heb toch de indruk dat dan het zangseizoen weer in alle hevigheid los gaat breken. Een blik in de agenda vertelt ons dat de komende periode ontzettend veel jubileumconcerten ook op de planning staan. Dus allerlei koren die jubileums vieren. Dat is altijd een mooi moment om even met de koren in contact te treden. Dus de komende tijd zullen we het daar ook wel over hebben. Maar ja, misschien heb je zelf ook wel een heel leuk idee. Laat even van je horen als je denkt, ik heb een onderwerp wat ik graag in het hele kloflied besproken wil hebben. Stuur een berichtje via de website grootnieuwsradio.nl/het hele kloflied of benader ons via de socials van Blijde Klanken. Ik wens je voor nu nog een hele mooie week. Morgen is er uiteraard weer een uitzending met Wens, ook met koormuziek. Maar hou je van koormuziek, zorg dan dat je luistert naar Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Makkelijk te beluisteren via de app van Grootnieuwsradio. Even op het vleugeltje, het logo van Blijde Klanken klikken. En daar heb je 24 uur per dag koormuziek. Dat gezegd hebbend, dit is het meisjeskoor Azarela. Dit is Psalm 21. Tot snel. Dag.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De uitvaart van de overleden Noorse koning Harold is volgende week woensdag op 9 september. Dat gebeurt in de Dom van Oslo. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen de Noren afscheid nemen van Harold. Zijn kist staat in de kapel van het paleis. Bij de uitvaart komen allerlei staatshoofden en regeringsleiders, waarschijnlijk ook president Trump. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. Politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk, is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot met bijna 270 opvarenden kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven, na 17 wordt nog gezocht. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten.
1: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
4: Grootnieuws.
0: Grootnieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

onze blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou,
3: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
4: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
3: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

moet geven aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

bloed. En je hoeft heus niet altijd naar begrip te streven. Want onbegrepen is iets anders dan niet goed.

0: buiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Geniet van de zomer
2: met het Christelijke Radiostation.
1: Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen die volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd en naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is volgende week woensdag. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. En daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Na een dodelijk ongeluk gisteren in Os heeft zich iemand bij de politie gemeld. Een man uit het Brabantse Winkel. Hij had gehoord dat de politie naar hem op zoek was, maar of hij de auto ook bestuurde die de bejaarde fietser doodreed is niet helemaal duidelijk. Na het ongeluk reed de bestuurder door en de auto werd later uitgebrand teruggevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: ANWB.
3: Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon en daar wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Voor de kust van Oman zou die zijn geraakt door een onbekend projectiel. Er is niks bekend over slachtoffers en of het schip olie lekt. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt met aanvallen op schepen. En als tegenmaatregel blokkeert Amerika Iraanse havens. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten.
1: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
2: Grootnieuws. Grootnieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Efeze hoofdstuk 6 uit de Basisbijbel. Omgang met elkaar. Kinderen, wees in de Heer gehoorzaam aan jullie ouders, want dat is zoals het hoort. Heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen. Want dat is de eerste leefregel van de 10 leefregels waar God een belofte bij heeft gegeven. Die belofte is, als jullie dat doen, zal het goed met jullie gaan en zullen jullie lang leven op aarde. Vaders, maak jullie kinderen niet boos en irriteer ze niet. Voed hen op Gods manier op en vertel hun over hem. Slaven, gehoorzaam jullie aardse meesters met respect. Dien hen zoals jullie Christus zouden dienen. Werk niet alleen hard om een goede indruk op hen te maken, maar doe van harte wat God van jullie vraagt als slaven van Christus. Dien je meester met je hele hart, alsof je de Heer dient in plaats van een mens. Want jullie weten dat iedereen van de Heer een beloning zal krijgen voor alle goede dingen die hij heeft gedaan. Het maakt voor hem niet uit of je een slaaf bent of een vrij mens. Meesters, wees goed voor jullie slaven, bedreig hen niet, want jullie dienen dezelfde Heer in de hemel als zij. En voor hem zijn alle mensen gelijk. Wapenrusting die God geeft. Ten slotte, broeders en zusters, wees sterk in de kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog, zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de geest in je hand. Dat is het woord van God. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. En let erop dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen. Bid ook voor mij. Bid dat God mij steeds de goede woorden zal geven. Bid dat ik vol geloof en zonder vrees het geheim van het goede nieuws van God bekend zal maken. Want dat is de taak die God mij heeft gegeven en waarvoor ik nu met boeien vastzit. Bid dat ik zal zeggen wat ik moet zeggen, vol geloof en zonder vrees. Tychicus zal naar jullie toekomen om te vertellen hoe het met mij gaat. Ik houd heel veel van hem en hij dient mij heel trouw. Ik heb hem gestuurd zodat jullie zullen weten hoe het met ons gaat. Ook hij zal jullie bemoedigen. Broeders en zusters, ik bid dat jullie zullen zijn vol van vrede, de liefde en het geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik bid dat God in alles goed zal zijn voor iedereen die voor eeuwig van ons Heer Jezus Christus houdt.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat die dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval.

0: Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten.
1: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation. Groot.

0: instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
3: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Groot Nieuws Radio.

0: wordt. Hij is het niet eens met uitspraken die ze heeft gedaan over resultaten van Trump tijdens de voorverkiezingen en vindt dat de toezichthouder moet ingrijpen. Eerder liep Trump ook al weg bij een interview met dezelfde journalisten na vragen over de Iran-oorlog. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie weet nog niet zeker of er passagiers in de bus zaten, maar bij een zoektocht door het water is er niemand gevonden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Overdag is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
2: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn al bijna 15 uur in gesprek over de begroting van volgend jaar. Die moet dinsdagochtend af zijn, zodat hij nog gecontroleerd kan worden voor Prinsjesdag. Het is nog niet duidelijk welke kant het kabinet op wil. D66 en CDA willen het liefst samenwerken met Pro, maar dat ziet de VVD niet zitten. De Verenigde Staten heeft voor het eerst in weken doelen in Iran aangekondigd.

0: en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
2: De nacht van Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Dit is Grootnieuwsradio.

0: moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan voorlopig niet worden geblust. Dat zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond zaterdag aan het begin van de avond. Er staat koelolie in de brand en de brandweer moet voorzichtig te werk gaan omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Mede is zwarte rook te zien. Er worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na de overstromingen in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 62 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan